0: Nieuws.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Goednieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er

0: toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
4: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
5: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
5: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
9: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
10: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
11: Grootnieuws.
12: Dit is het Worship Weekend.
13: Het christelijke radiostation.

0: zelf als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: praise.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
0: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 108 en 109 uit de Basisbijbel. Een lied van David. Ik ben veilig bij u, God. Ik zal van harte dankliederen voor u zingen. Ik maak muziek op mijn harp en op mijn citer. Ik wil de zon wakker maken met mijn muziek. Ik zal u prijzen en voor u zingen. De landen en volken zullen het horen. Want zo hoog als de hemel is, zo groot is uw liefde. Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken. God, laat aan de hemel en aan de hele aarde zien hoe machtig u bent. Heer, antwoord ons en red ons door uw kracht. Bevrijd het volk waar u zoveel van houdt. God heeft in zijn heiligdom tot mij gesproken. Juichend spring ik op. Ik zal Sichem verdelen. Het Sukkotdal zal ik opmeten om het te verdelen. Gilead en Manasse zijn voor mij. Ephraim is mijn helm. Juda is mijn heerserstaf. Moab is mijn waskom en moet mij dienen. Op Edom zet ik mijn voeten neer. Filistea overwin ik. Wie zal onze aanvoerder zijn naar Edom? Wie zal ons helpen om die sterke burg te veroveren? U toch zeker, God? Eerst had u ons in de steek gelaten, maar nu zult u toch zeker ons leger willen aanvoeren? Help ons tegen onze vijanden, want aan hulp van mensen hebben we niets. Met God zullen we heldendaden doen, want hij zelf zal onze vijanden vernietigen. Psalm 109. Een lied van David voor de leider van het koor. God, ik prijs u. Blijf niet langer zwijgen, Heer. Want slechte mensen beschuldigen mij. Leugenaars strooien praatjes over mij rond. Omdat ze me haten, bedreigen ze mij. Toch had ik hen nooit kwaad gedaan. Ze hadden geen enkele reden. Ik hield van hen en bad voor hen. Als dank komen ze nu tegen mij in opstand. In ruil voor het goede dat ik voor hen gedaan heb, doen ze mij nu kwaad. Ik gaf vriendschap, maar ze geven mij er haat voor terug. Laat een onrechtvaardig rechter over mijn vijand recht spreken. Laat iemand hem bij de rechter beschuldigen. Ik hoop dat hij door de rechter schuldig wordt verklaard en dat de rechter niet zal luisteren als hij smeekt om vrijspraak. God, zorg dat hij niet lang leeft. Geef zijn taak aan iemand anders. Maak zijn kinderen weeskinderen en zijn vrouw weduwe. Maak dat zijn kinderen moeten zwerven en bedelen, weggejaagd uit hun verwoeste huis. Zorg dat de man bij wie hij schulden heeft alles grijpt wat hij bezit. Zorg dat andere mensen plunderen wat hij met hard werken heeft verdiend. Laat niemand vriendelijk voor hem zijn. Laat niemand na zijn dood medelijden met zijn kinderen hebben. Laten zijn kinderen worden gedood, zodat zijn familie al gauw niet meer bestaat en zijn naam wordt vergeten. Heer, vergeet ook niet de slechte daden van zijn voorouders. Vergeet niets van wat zijn ouders verkeerd tegen u hebben gedaan. Vergeef niets, maar vernietig zijn hele familie, zodat niemand later nog zal weten dat hij heeft geleefd. Want zelf had hij ook met niemand medelijden. Arme mensen zonder hoop vervolgde hij tot de dood. Andere mensen wenste hij kwaad toe. Laat hem nu zelf kwaad overkomen. Hij was voor niemand goed. Wees nu ook niet goed voor hem. Omhul hem met onheil, alsof het zijn kleren zijn. Laat het bij hem binnendringen, als water in zijn binnenste, als olie in zijn botten. Laat het kwaad altijd om hem heen hangen, alsof het de mantel om zijn schouders is, of de riem om zijn middel. Laat dit Gods straf zijn voor de mensen die mij beschuldigen, voor mijn vijanden die mij bedreigen. Maar Heer, kom alstublieft voor mij op vanwege uw eigen eer. Red mij, omdat u goed en liefdevol bent. Want ik ben er ellendig aan toe. Ik ben diep bedroefd. Mijn leven is niets meer waard. Ik word vertrapt als een worm. Ik ben zwak doordat ik al heel lang niet heb gegeten. Ik ben vel over been geworden. Daarom lachen ze me uit. Als ze me zien, schudden ze spottend hun hoofd. Help me, mijn Heer God. Red me, omdat u goed bent. Dan zullen ze toegeven dat u het bent die mij gered heeft. Ze vervloeken me nu wel, maar u zal mij zegenen en goed voor me zijn. Ze vallen me nu al aan, maar u zal hen voor schut zetten en ik zal daar blij over zijn. Zorg ervoor dat mijn vijanden heel erg voor schut zullen komen te staan. Bedek hen met schande als met een deken. Ik zal de Heer luid prijzen. Ik zal hem danken en voor hem zingen in een grote groep. Want hij komt op voor de mensen in nood. Hij redt hen van de mensen die hen beschuldigen en veroordelen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
0: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect.

0: Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt
5: Bert strikt. Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
20: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
21: Groot.
20: Dit is het Worship Weekend.
19: Het christelijke radiostation.

0: mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
3: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
2: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
5: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
4: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
2: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH snitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een

0: Metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
9: Amster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amster!
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
12: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
13: Grootnieuws.
14: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.
13: Grootnieuws.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem. We got

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Laat het hier zijn.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend

0: Het is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cyclevoorhoop.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
14: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
15: Grootnieuws.
14: Dit is het Worship Weekend.
13: Het christelijke radiostation.
15: Grootnieuws.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond een man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle.

0: controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je ook 15 minuten extra nodig.
4: Het is zaterdag 9 mei, iets over 10. Een nieuwe brandstof komt eraan. Vol met gepassioneerde mensen en fijne muziek. Christian Verwoerd hoor je zo met...
5: Ik sta vol ontzag voor u. Vol ontzag voor u.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
10: Ah, oh, chips.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Haven, Stichting Sprank en het Evangelisch College. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Grootnieuws. Brandstof.
2: Met Denise Nahuis.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Christian Verwoerd, samen met Erika de Wit. En vol ontzag.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
2: Goedemorgen, fijn dat je luistert. Je weet het, in dit programma duiken we de diepte in. Straks kun je als liefhebber van theologie je hart ophalen aan een gesprek met Irene Sies van het Evangelisch College. Maar de studie waar we het over gaan hebben raakt ook enorm de praktijk van geloven. Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Ja, en hoe christelijk is het om zonder oordeel naast mannen en vrouwen te staan die werken in de seksindustrie? Daarover zometeen al meer. Eerst muziek van CeCe Winans.

0: Worthy van CC Winans. Wat vind jij van vrouwen en mannen die ervoor kiezen om in de seksindustrie te werken? In Nederland wordt vaak gezegd het is een vrije keuze. En feitelijk klopt dat ook. Maar bij de haven zien ze nog een andere categorie, noodgedwongen prostitutie. Jolanda van der Maas is directeur van de haven. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, voordat we ingaan op wat noodgedwongen prostitutie is, wat doen jullie als de haven voor mensen in de prostitutie?
1: De haven is een organisatie die zich inderdaad inzet van mensen die werkzaam zijn in de seksindustrie, in de prostitutie. Wij doen dit inmiddels al bijna 30 jaar. Dit jaar hopen we ook onze 30-jarig jubileum te vieren in juni. En wat wij doen in Den Haag is echt de vrouwen die in de Raamstraat te werken opzoeken. Maar ook in Den Haag en in Rotterdam bezoeken wij de clubs en de privéhuizen. En leggen wij contact met de mensen die daar werken. En wat we tegenwoordig ook doen is digitaal ook contact leggen met sekswerkers die hun diensten digitaal aanbieden.
0: Ja, want digitaal zal waarschijnlijk meer zijn dan wat jullie op straat tegenkomen.
1: Klopt, die verschuiving is een aantal jaren geleden ingezet en door de coronajaren ook echt versterkt. En nu zien we dat een heel groot deel van de sekswerkers online actief is. En wij zien ook dat bijvoorbeeld de clubs en de raamstraten leeg raken. Dus die verschuiving is inderdaad echt al een tijdje gaande. En het aantal mensen wat online aanwezig is, is denk ik inmiddels misschien wel groter dan de mensen die in clubs en in de raamstraten werken.
0: Ja, en hoe jullie dat contact leggen, daar hebben we het al eerder over gehad. Wat het teweeg brengt, dat gaan we waarschijnlijk ook nog in dit gesprek verder horen. Maar ik noemde een term en voor mij was die nieuw, namelijk noodgedwongen prostitutie. Wat is dat?
1: Wij zien dat eigenlijk als mensen die er wel voor kiezen om in de prostitutie te werken, maar vaak vanuit noodzaak. Dus dat kunnen bijvoorbeeld armoede zijn, schulden. Dus zij besluiten dan op een gegeven moment van, nou, ik ga in de prostitutie werken omdat ik dat geld nodig heb. Maar het is niet een keuze waarvan je zegt, ze gaan dit werk doen omdat ze dit werk echt het leukste werk van de wereld vinden, zeg maar. Mm. En daarin maken wij onderscheid tussen gedwongen prostitutie, waarin je natuurlijk te maken hebt met mensenhandel en uitbuiting. Maar noodgedwongen prostitutie kan lijken als een vrije keuze. En dat wordt ook wel vaak gezegd van, ja, maar ze kiezen er zelf voor. Ja, dat is ook zo. Maar dat is vaak vanuit de situatie en omdat ze ook geen alternatieven weten. Mm. Ze hebben dan ook weinig andere keuzes om voldoende geld te verdienen om bijvoorbeeld hun kinderen naar school te laten gaan of hun familie te onderhouden.
0: Ja, wordt dit ook erkend door andere organisaties of in de seksindustrie?
1: Dat ligt eraan met welke organisaties je praat. Kijk, wij hebben natuurlijk ook veel contact met Scharlakenkoorten, met Elroy, Bright Fame, de Leger des Heils. En wij zien eigenlijk als organisaties allemaal dat er sprake is van drie categorieën. Dus de mensen die het vrijwillig doen, de mensen die het gedwongen doen en de mensen die dit uit noodzaak doen. Maar we merken ook, juist ook in de gesprekken met organisaties die niet een christelijke identiteit hebben, dat die eigenlijk zeggen, ja, maar er zijn maar twee categorieën. Want je kiest ervoor, dus dan is het vrijwillig, of je zit hier vanuit mensenhandel.
0: Ja, en dat noodgedwongen, heb je daar ook een voorbeeld van?
1: Zeker. Ik denk dat een heel mooi verhaal is het verhaal van Mia. Het is natuurlijk geen mooi verhaal, maar wel een verhaal wat eigenlijk een voorbeeld is van hoe dat dan ook gaat in het leven van zo'n vrouw. Zij is opgegroeid in Brazilië, in een gezin met armoede. Er was sprake van emotionele verwaarlozing. En al op jonge leeftijd, vanwege de onveiligheid, wil ze ook aan dat gezin ontsnappen. Ze trouwt heel jong, krijgen drie kindjes en gaan vervolgens als gezinnetje ook weer in een huis leven met nauwelijks voorzieningen, geen stromend water. En dan beseft ze ineens van, ja, maar mijn kinderen die gaan hetzelfde, die ondergaan hetzelfde lot als wat ik heb meegemaakt. En dat wil ze niet. En dan besluit ze om naar Spanje te gaan. Dan gaat ze werken eerst in de schoonmaakindustrie en vervolgens in de zorg. Maar ze houdt gewoon te weinig geld over om echt ook die betere toekomst voor haar kinderen die ze voor ogen heeft te kunnen realiseren. Mm. En haar zus die zegt op een gegeven moment tegen haar van, joh, ik werk in Nederland en daar kun je heel goed geld verdienen. Is dat niet iets voor jou? En zij weet op dat moment dat dat gaat om prostitutie. En ze gaat met haar zus mee. Ze gaat ook in een van de raamstraten werken in Den Haag. En haar eerste ervaring is, ze vindt het verschrikkelijk. Dus na een week stopt ze ermee, omdat ze het eigenlijk gewoon niet kan, niet aan kan. Mm. Maar ja, dan zit je zonder geld en dan ga je nadenken van ja, maar wat is het alternatief? Als ze weer terug gaat naar Spanje, heeft ze weer niet het geld om voor haar kinderen te zorgen en ervoor te zorgen dat zij een betere toekomst krijgen.
2: Wat de stress moet dat ook zijn geweest. Want als je dan stopt met werken, heb je helemaal geen inkomen meer.
1: Ja, klopt. Ja. En uiteindelijk kiest ze er toch voor om voor die kinderen die betere toekomst te kunnen realiseren, om toch weer terug te gaan naar het werken in de Raamstraten. En dat doet ze inmiddels al behoorlijk wat jaar. Maar je ziet dus dat zij het werk zelf echt vreselijk vindt. Maar dat de enige reden waarom ze dit blijft doen is die stip aan de horizon. Ervoor te zorgen dat de kinderen niet in dezelfde situatie terechtkomen als zij.
2: Mm. En hoe krijgen jullie dan contact met haar? Want dit lijkt me iets waar ook veel schaamte en taboe op zit. En dat,
1: klopt.
2: Ja. Hoe hoor je zo'n verhaal? Daar moet je echt wel contact voor hebben.
1: Klopt. Onze vrijwilligers, veldwerkvrijwilligers, gaan wekelijks de Raamstraten in. Dus altijd in duo's. Soms haken we daar vanuit de hulpverlening ook aan. En wij leggen echt contact. Dus dat is gewoon groeten. Soms zie je dat mensen openstaan voor een gesprek. En die kans grijp je dan ook. En juist omdat onze vrijwilligers dit al heel lang doen. Sommigen doen dit al 25 of 30 jaar. 25 jaar. Mm-hmm. Dat ze dus ook een relatie opbouwen met deze vrouwen. Een vertrouwensband. Want zij zijn wel degene die elke week terugkomen. En op het moment dat er dan echt een hulpvraag is, dan komt die ook vaak via de vrijwilligers bij de haven terecht.
2: Ja. Ik heb wel eens gehoord van Frits Rauwvoet, die ook mooi werk doet op de Wallen.
1: Zeker.
2: En daar moet ik dan nu ook weer aan denken, zo'n uitspraak van hem. Dat er een keer iemand tegen hem zei, een vrouw achter de ramen, wij worden heel veel bekeken, maar niet echt gezien.
1: Klopt.
2: En door hem wel. Dat kan me zo voorstellen dat het bij jullie veldwerkers ook zo gaat.
1: Zeker, ja. Ja, dat is ook echt een van de belangrijkste aspecten, het er zijn. En mensen echt zien. Mm. En we hopen dat we dat gewoon elke keer weer opnieuw kunnen laten zien. Van je bent waardevol voor ons.
2: Ja.
1: En daarom zijn we hier.
2: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat je aan het luisteren bent en denkt, ja, een moeder die dit doet voor haar kinderen. Aan de ene kant bewonderenswaardig. Aan de andere kant heb je misschien allerlei vraagtekens. Nou, zometeen gaan we daarover doorpraten. En horen we ook wat jullie als de haven voor Mia kunnen doen. En hoe wij daarbij kunnen helpen. Zometeen hoor je Sela, maar eerst Blessing Offer.

0: Cela en Die Allermooiste Dag. Er zijn voor vrouwen en mannen in de seksindustrie, ongeacht de keuzes die ze maken. Stichting De Haven doet dit. Zij maken contact met mensen die werken in de seksindustrie en bouwen samen met hen aan een andere toekomst. Jolanda van der Maas is directeur van De Haven en is hier bij mij te gast. We hoorden net het verhaal van Mia, die eigenlijk noodgedwongen in de prostitutie zit. Ik kan me voorstellen dat als mensen dit horen, dat ze kunnen denken: ja, denk je dan niet te makkelijk over prostitutie? Je zou het toch ook als christen moeten afwijzen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat wij natuurlijk zien is dat alternatieven vaak ook niet voor het oprapen liggen. Dus ook al heeft een vrouw, ze zegt ze van: ik wil dit werk eigenlijk niet doen. Voordat iemand een andere stap kan zetten, als die keuze er al is, dan ben je vaak ook al een aantal jaren verder. Vanuit De Haven willen we vooral laten zien dat, dat wij echt naast ze staan en dat wij geen oordeel hebben. Het is namelijk heel makkelijk om te denken van: ja, je keurt het af of het is niet goed. Maar ik denk dat wij vooral willen laten zien van: wij willen met jou dat proces aangaan, zodat je zelf een keuze kunt maken om uit te stappen. En wij willen je ook begeleiden in de weg daarnaartoe. Maar zolang jij die keuze niet maakt of niet kan maken, zijn wij er ook voor jou. Dus dat heeft echt wel te maken met het verlangen om oordeelloos naar deze vrouwen en mannen ook te kijken.
0: Ja.
1: En ik vond het heel mooi. Ik was ooit op een verjaardagsfeestje en toen ging het ook over uitstappen. En,
0: een verjaardagsfeestje?
1: Ja, ze vroeg natuurlijk van: ja, wat voor werk doe je? Ja. En nou, toen kwam dat ook te sprake. En toen zei een van die vrouwen die aanwezig was van: ja, ik snap eigenlijk ook wel dat je niet zomaar uitstapt. Want als je zelf een baan hebt, ga je ook niet zomaar van baan veranderen. De plek waar je zit biedt ook een stukje zekerheid, want dat is wat je kent. En ik vond dat heel mooi, want ik dacht: ja, dan snap jij hoe het werkt. Even los van alle andere dingen die dan ook meespelen. Maar dat heeft ook te maken: dit is de wereld die zij kennen. En als zij een keuze maken om naar een andere sector te gaan, dan moeten ze vaak ook weer nieuwe dingen leren. Maar het is ook nieuw.
0: Mm.
1: En hoe vaak of hoe makkelijk veranderen wij van baan? Daar gaat vaak een heel proces aan vooraf.
0: Ja.
1: En in hun situatie is het vaak nog veel lastiger, omdat zij bijvoorbeeld de taal niet spreken of niet de opleiding hebben om meteen naar een goed betaalde baan door te stromen.
0: Mm, ja, en je kunt je misschien ook wel afvragen: hoe liefdevol ben je als jij iemand wil helpen naar een verandering? Maar ja, je gaat meteen met heel ferm erin door te zeggen van: dit kan allemaal niet meer. Je hebt waarschijnlijk helemaal niet door ook wat dat allemaal teweeg brengt.
1: Precies.
0: Voor zo'n vrouw.
1: En ik denk dat het gevaar van afwijzing, of het gevoel dat ze zich afgewezen voelen, is al heel groot. Want ook al vind jij sekswerk een prima beroep, ze hebben altijd te maken met stigma en met discriminatie. Dus het is juist heel mooi als wij ook vanuit ons christelijk perspectief, ook zoals Jezus mensen benadert, niet vanuit het oordeel, maar vanuit het er zijn en trouw zijn in het contact wat je ook hebt, zonder dat je meteen een oordeel op hen legt.
0: Ja, toch zit ik te denken, Jezus was ook duidelijk in zijn oordelen.
1: Klopt.
0: Door te benoemen wat niet iemand zelf veroordelen, maar wel wat die persoon deed.
1: Klopt.
0: Hoe is dat voor jullie, die verhouding? Want je wilt mensen wel laten zien: hey, er is iets anders voor jou mogelijk. En daar begeleiden je dus ook bij.
1: Ja, nou, ik denk dat dat hem vooral zit in onze visie op prostitutie, hè, die wij natuurlijk wel uitdragen. Wij geloven ook dat prostitutie niet het ideale beroep is. En dat God seksualiteit ook niet zo bedoeld heeft. Alleen in het contact met de doelgroep zelf wil je juist zonder oordeel naast hen staan. En ik denk dat dat voor een organisatie als De Haven, als je werkt vanuit een christelijke identiteit, dat de vrouwen die bij ons komen en de mannen, die weten ook wat onze visie is op prostitutie. Maar tegelijkertijd is dat vaak ook iets wat hen aanspreekt. He, want ze kunnen een keuze maken. Ze kunnen ook naar een niet-christelijke organisatie die natuurlijk veel meer in het pro-sekswerk zitten. Dus het destigmatiseren.
0: Mm-hmm.
1: Wat wij op zich ook belangrijk vinden, omdat discriminatie nooit goed is. Maar juist omdat wij vanuit christelijke visie ook hulp verlenen, ook vanuit het idee: dit is niet hoe God het bedoeld heeft en hoe God jou bedoeld heeft, spreekt dat bepaalde vrouwen ook aan. Vaak omdat ze zelf ook een christelijke achtergrond hebben.
0: Ja, en merk je dan ook dat veel mensen in de seksindustrie eigenlijk ook wachten op zo'n nieuwe kans? Iemand die ze verder kan helpen?
1: Ik denk dat... dat verschilt denk ik heel erg per situatie. Ik merk ook vanuit de verhalen, maar ook vanuit de contacten die ik natuurlijk zelf heb als ik mee de straten ga, dat sommige vrouwen zitten echt in een overleefstand. Dus die zijn helemaal niet bezig met alternatieven. Want het enige wat ze doen is, hoe kom ik de dag door? En hoe kom ik morgen de dag door?
0: Ja, dat is echt overleven. Hè?
1: Dat is echt overleven, ja. Maar wij zien ook wel mensen die wel openstaan voor perspectieven. Dus op het moment dat wij zeggen van joh, maar wij hebben ook een jobcoach in dienst. Dus ja, misschien als je over ander werk nadenkt, kunnen we je daarbij helpen. Dat ze ineens, je ziet dan ook echt dat ze
0: perspectief
1: zien. Ah, ja. En dat ze gaan nadenken van oké, maar vaak worden er dan allerlei obstakels genoemd. He, dus ja, maar ik spreek de taal niet of ik heb geen passende studie. En dan is het juist heel mooi dat we vanuit de haven dat perspectief wel kunnen bieden. Van nee, maar daar kunnen we je wel bij helpen. Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, en dat doen jullie dus door, je zei het al eerder, contact te leggen. Dat heel trouw te doen door jullie veldwerk.
1: Ja.
0: Nou, je hebt een jobcoach in dienst. En zo doen jullie eigenlijk heel veel om dus inderdaad naast prostituees te staan en ze te begeleiden naar een andere toekomst.
1: Ja.
0: Daar kunnen mensen jullie denk ik ook bij helpen.
1: Zeker. Dat kan op heel veel manieren. Op de website kun je zeg maar zien op welke manier je kunt bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een gift te geven. Maar dat kan ook zijn door je als vrijwilliger in te zetten. Dat kan ook zijn door te bidden, mee te bidden. We hebben ook elke periode van 3 maanden sturen wij een gebedskalender uit. Dus op die manier kunnen mensen bijdragen aan het werk van de haven.
0: Ja, en misschien moederdag komt eraan. We hadden het net over een toegewijde moeder. Het is misschien niet je eerste beeld bij een prostituee. Maar ja, dat beeld zal wel eens kunnen veranderen als je je gaat verdiepen in wat jullie doen. Voor meer info kijk je op dehaven.nl. Directeur Jolanda van der Maas, dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: En geloof jij dat we allemaal Gods stem kunnen verstaan? Mijn volgende gast is er heilig van overtuigd en kan er emotioneel van worden om daarbij stil te staan. Ze werkt bij het Evangelisch College aan een bijzonder studietraject. Daarover zo meer. Eerst nog muziek van Michael W. Smith, Place in This World.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Diep geraakt van de opwekking bent met Rijer. Ja, en dat kan zeker weer gebeuren over 2 weekjes als je daar staat in die grote tent op opwekking tijdens de Pinksterconferentie, of als je meeluistert via de radio. Ja, ik vind het gek dat ik dit jaar dat feestje moet missen. Ik vertel nog wel waarom. Geloven in God kan verwarrend zijn. Neem bijvoorbeeld het thema gebedsgenezing. Afhankelijk van hoe jij de Bijbel leest, kun je erin geloven dat God geneest. Maar niemand kan zeggen dat God altijd geneest. Hoe ga je met die spanning om? De vraag raakt aan je visie op Gods Koninkrijk en je theologisch fundament. 2 zaken waar het Evangelisch College je bij kan helpen. Irene Sies is coördinator van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Irene, welkom.
1: Dankjewel.
0: Lijkt me een bijzondere studie en we gaan van jou horen wat die inhoudt. Maar eerst, wat heb jij met de Heilige Geest? Altijd interesse in gehad?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat ik al wel kan zeggen dat ik al heel lang een interesse in de Heilige Geest heb. En dat het misschien nog mooier is om te zeggen dat de Heilige Geest al heel lang interesse in mij heeft. En dat heeft hij misschien wel in iedereen. Ik kan me herinneren dat ik al als tiener de Bijbel las en een Bijbelstudie voorbereidde voor de tienergroep. En dat ik bezig was met de vraag of God ook tot ons spreekt. En dat was bij een verhaal van Elia die op de berg God ontmoette en dat God niet tot hem sprak in donder of geweld, maar in een stille bries. En dat raakte mij en dat gaf mij echt een verlangen. Dat ik dacht, hoe mooi zou het zijn als God ook zo tot mij zou spreken. En nou, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat was denk ik al een moment waarop God mij uitdaagde om stapjes te zetten in geloof en meer van hem te verwachten.
0: En dat bracht je dus terug naar jouw jongerengroep?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat gebeurde er?
1: Nou ja, de reactie was verschillend, want ik kwam daar met een groot enthousiasme en eigenlijk een soort hoop dat iedereen dat ook zo zou voelen en dat dat me zou versterken. Maar er waren ook mensen die zeiden nee, ik denk dat dat alleen voor bepaalde personen in de Bijbel of nu in deze tijd is. Ja, dat je iets heel speciaals moet doen en dat God dan tot je spreekt.
0: Maar jij dacht, nee, volgens mij is dit voor iedereen.
1: Ja, ja, ik merkte toen en nog steeds wel dat, ja, dat de opvattingen daarover verschillen. En dat kan me soms uit balans brengen. Dat ik denk, oh help, als andere mensen het niet geloven, wie ben ik om het dan wel te geloven? Maar ik merk toch dat door mijn leven heen God me eigenlijk steeds weer uitdaagt om daar in vertrouwen een stapje in te zetten en het toch te onderzoeken. En dat helpt me om staande te blijven, ook als andere mensen daar toch anders over denken.
0: Ja, als jij zegt dit verder ontwikkelen en onderzoeken, vind ik het een hele logische stap bij dat je bij het Evangelisch College bent terechtgekomen. Maar hoe logisch was die voor jou?
1: Nou, dat heeft wel even geduurd. Want wat ik al zei, ik ben wel gevoelig dan voor wat andere mensen denken. En hoewel ik dus wel dat verlangen voelde om meer te onderzoeken, ja, hoe God tot mensen spreekt of God ook persoonlijk tot mij spreekt, was ik ook bang dat ik dan misschien tegen de opvatting van mijn kerk in zou gaan of dat ik misschien wel bij een sekte terecht zou komen. Dus het ging heel stapje voor stapje. En uiteindelijk bij het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, ik hoorde daarover op de New Wine Zomerconferentie.
0: Oh ja.
1: En toen hoorde ik ook dat daar meerdere organisaties, meerdere kerkelijke groepen bij betrokken waren. En dat gaf mij wel vertrouwen. Dat ik dacht, nou ja, als het zo breed gedragen wordt, dan is het niet zomaar één persoon die zegt dat hij de waarheid in pacht heeft, maar zijn dat echt grote groepen mensen die daar bij stil hebben gestaan en die daar over na hebben gedacht.
0: Voelde het veiliger?
1: Ja, ja, ja.
0: Het is natuurlijk ook best wel een spannend onderwerp, toch? Ik bedoel, Gods Koninkrijk, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Dan heb je altijd die spanning van, het is er, maar het is er ook nog niet helemaal. Nou, de Heilige Geest, dat is nog veel spannender. Wat verwacht jij van het studietraject?
1: Ja, ik ging er zelf vooral naartoe op een moment dat ik behoefte had aan meer intellectuele uitdaging. Ik was al een aantal jaar fulltime voor mijn kinderen aan het zorgen, terwijl ik ook gewoon universitair geschoold ben. En ik merkte van, het is tijd om weer iets met mijn hoofd te gaan doen. Het leuke is dat je bij het studietraject zeker iets met je hoofd gaat doen. Je gaat goed de boeken in en theologische literatuur op hbo-niveau lezen. Maar niet alleen met je hoofd, maar je hart en je handen worden ook absoluut aangesproken. Dus ik merkte dat dat voor mij heel uitdagend was. Van, ik moet niet alleen maar lezen, maar we gaan dit ook in de praktijk brengen. We gingen een cursus geven luisteren naar Gods stem. Ik dacht, ja, als ik het zelf nauwelijks kan, hoe kan ik dan andere mensen daarin begeleiden? En dat was juist het mooie. Het is niet dat je de expert hoeft te zijn, maar ja, het is Gods vraag om stappen te zetten, om te oefenen, om dat samen met anderen te doen. En je hoeft niet perfect te zijn, maar je kunt dat samen ontdekken.
0: Ja, en groeide er wat?
1: Ja, zeker. Zeker. Bij mij en ook bij de mensen om mij heen, bij mijn medestudenten, maar ook bij zo'n groep waar je dan zo'n cursus geeft. En dat gaat met vallen en opstaan. Ik denk dat ik in de afgelopen jaren fases heb gehad waarin ik met heel veel vuur bijvoorbeeld voor mensen heb gebeden die ziek zijn of die ziek waren. Helaas moet ik zeggen waren, want er zijn ook mensen waar ik heel hard voor gebeden heb en met gebeden heb. Maar die zijn gestorven. En dat is dan ook een moment waarop je heel erg weer gaat twijfelen van, is het dan wel waar? Mag ik genezing verwachten? Of ben ik een gevaarlijk spel aan het spelen en raken mensen teleurgesteld?
0: Want dat is wat jou betreft wel helemaal bij Gods Koninkrijk hoort, dat bidden om genezing.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik moet denken aan eigenlijk aan twee Bijbelteksten moet ik nu denken. Eén is dat Jezus aangeeft dat wij nog grotere dingen mogen gaan doen dan de dingen die hij deed. Dan denk ik zeker aan zaken als genezing, of aan wonderen, of het spreken van woorden van God. En een andere tekst waar ik aan moet denken is in Romeinen, waarin Paulus zegt dat we de Heilige Geest als voorschot hebben ontvangen. En dat geeft ook meteen aan dat we nog niet alles hebben ontvangen. Dus ik denk, ja, als mensen beweren dat het koninkrijk al volledig is en dat we altijd genezing mogen verwachten. Ja, dat klopt in elk geval niet met die tekst dat we een voorschot hebben ontvangen. Want ja, bij een voorschot gaat er nog meer komen en daar zie ik naar uit. Maar dat we dat voorschot hebben, ja, dat geeft voor mij wel aan dat we hier en nu genezing mogen verwachten. Fysiek, emotioneel, relationeel.
0: Ja, het gaat altijd hand in hand dit, hè? Als je het hebt over Gods Koninkrijk, de Heilige Geest. Nou, genezing wat daaruit voortvloeit. Ja, het kan, maar er is inderdaad geen garantie op. Is dat iets wat jij in de studie, waar je mee leert omgaan?
1: Ja en nee. Je hebt het er met elkaar over. Je staat erbij stil. En misschien leer je er wel nooit helemaal mee omgaan. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de momenten dat God geneest zijn eigenlijk moeilijker dan de momenten dat God niet geneest.
0: Oh.
1: En ik herkende het meteen. Zoals ik net al noemde, er zijn mensen waar ik hard voor gebeden heb en die zijn gestorven in mijn directe familie. Mm. En kort nadat dat was gebeurd, was er een bijeenkomst bij ons in de gemeente die over gebedsgenezing ging. En waar ook werd gezegd, we gaan ook oefenen. En mijn man zei, ja, misschien wil ik daar wel naartoe en dan wil ik laten bidden voor mijn teen. Want zo'n grote teen is al een aantal jaar, die zenuw is afgekneld, waardoor die teen niet meer voelt en kan bewegen. En ik voelde echt een paniek in mijn lijf. Ik dacht, Heere God, alstublieft, genees hem niet, want dan weet ik niet meer wat ik met u aan moet. Want waarom zou u een teen genezen, terwijl ja, zulke grote dingen waar we nu met de pijn en de ellende van een gestorven familielid leven, waarom u dat niet hebt gedaan? En ja, dat is misschien wel wat bij veel mensen gebeurt. De angst om met de teleurstelling of de angst met het onbegrip te moeten leven, dat je dan voor de veilige kant kiest van nee, laten we nu maar niet vragen om genezing, want dat is voor de toekomst. Dan zit je veilig. Dan hoef je er ook niet naar te verlangen. Hoef je ook niet teleurgesteld te raken, want je weet, we leven nu in een gebroken wereld. Genezing is pas voor de toekomst.
0: Ja, en toch neem jij daar volgens mij, ja, tussen aanhalingstekens, geen genoegen mee.
1: Nee.
0: Want je bent je er verder in gaan verdiepen. Je hebt niet alleen zelf de studie gedaan. Nee, er kwam nog een grote stap achteraan. En daar gaan we meer over horen. Zometeen na het nieuws van 11 uur. Dan praten wij door over de studie Gods Koninkrijk en de Heilige Geest van het Evangelisch College. Muziek nog van Darlene Tsjech. Het prachtige The Potter's Hand.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
4: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Luister via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 11 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Knooppunt Lunetten 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra.
4: Is God echt goed en vol liefde als wij hem niet kunnen begrijpen? Eerlijke en lastige vragen gaat Irene Sies van het Evangelisch College niet uit de weg. Je hoort haar zo weer na muziek die gaat over Gods liefde.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
13: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
7: Welk
2: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
17: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
2: Grootnieuws. Brandstof.
18: Met Denise Nahuis.
2: Het christelijke radiostation.

0: de Cast & Crowns.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ja, en Your Love is Extravagant. Prachtig Engels woord, die staat voor heel veel. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij in een fase zit dat je denkt... ja, ik weet het feitelijk dat God liefde is, maar ik ervaar dat niet zo. Ja, het kan best verwarrend zijn, geloven in God... en verlangen naar meer van de Heilige Geest. Het is wel wat veel christenen doen. Maar de vraag is dan, waar verlang je naar? En wat staat er eigenlijk over in de Bijbel? Wat mag je verwachten? Irene Sies kwam tijdens haar zoektocht terecht bij het Evangelisch College. En daar werd ze verrast door wat er in de Bijbel staat. Werd ze bijgestuurd, maar ook versterkt. Ze is nu de coördinator van de studie Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Ja, Irene, van student naar coördinator, was dat een logische stap?
2: Nou, dat was wel een verrassing. Ik stond er zelf nog weer even bij stil van hoe is dat ook alweer gegaan. Het leuke was dat toen ik het traject van 2 jaar afrondde... dat ik een mailtje stuurde aan de coördinator van toen... om aan te geven van nou, ik vond het een geweldige ervaring om deze 2 jaar te doen. En mocht je er in de toekomst nog... mocht je iemand nodig hebben, dan zou ik het heel leuk vinden om betrokken te blijven. En dat stuurde ik eigenlijk met heel veel bravoure, want ik ben niet theologisch geschoold, behalve het studietraject. En bij het studietraject geven alleen maar docenten les die een theologische opleiding hebben. Dus ik wist dat ik eigenlijk qua lesgeven niet in aanmerking kwam. Maar ja, ik voelde me zo verbonden met het studietraject dat ik toch dat mailtje stuurde. En dat was 1 dag voor een afsluitende dag met alle studenten en docenten. En de volgende dag kwam... Die vorige coördinator, Hans Alblas, kwam naar mij toe. En hij zei, ja, mag ik je zo even spreken? En toen vertelde hij dat hij al een aantal weken daarvoor... had nagedacht over mij als opvolger, als coördinator. En nou, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ik eigenlijk net voordat ik het van hem hoorde... het ook nog zelf bij hem had aangegeven. Van, ik zou heel graag betrokken willen blijven.
0: Ja, is dit dan iets van de Heilige Geest?
2: Ja, ik denk het wel. En ik vond het op dat moment... ik was op dat moment maar ik ben vaak erg pragmatisch. Dus ik zei op dat moment van, nou, ik wil er wel over nadenken. Ik denk dat het ook altijd goed is. En ik ging die week bidden en denken en met mijn man spreken. En na een aantal dagen dacht ik, Irene, hoe duidelijk kan het zijn? Want ik was net op een punt gekomen dat ik na jarenlang voor de kinderen te zorgen... eigenlijk op zoek was naar weer wat meer werk voor mijzelf. Mijn jongste ging naar school. Maar ik dacht ook, ik wil niet meteen een fulltime baan. En wil ik dan terug naar mijn oude werkveld of wil ik iets anders gaan doen? Nou, en dit was eigenlijk op alle fronten wat ik zocht en... Toen dacht ik, misschien moet je duidelijk zien dat dit een cadeau van God is aan jou. En mag je dat met 2 handen aanpakken.
0: En voelt dat nog steeds zo?
2: Ja, en soms ook nee. Want de praktijk is natuurlijk altijd ook pittig. Soms is het werk lastig. Of ben ik veel in mijn eentje bezig. En dan is het ook weer heel goed om daar op terug te grijpen. Dus dan is het leuk om op dit moment voor een radio interview... weer even stil te staan bij hoe het begon. Ja. Te denken van, oh ja, zo heb ik dat toen ervaren. En daar mag ik ook aan vasthouden.
0: Mm, ja. Ja. Wat ben je heerlijk eerlijk over dit alles. Jij bent ook een beetje verknocht geraakt aan de studie, als ik het zo hoor. Je zegt, je voelt je daar verbonden mee. Hoe komt dat? Want over Gods Koninkrijk en de Heilige Geest kun je ook zelf veel lezen en ontdekken. Je bent een slimme vrouw. Wat voegt dan zo'n studie toe?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Waar ik zelf nu aan moet denken. Je zegt net dat ik zelf eerlijk ben. Ik denk dat ik dat ook heel erg waardeer in het studietraject. Dat het een eerlijk traject is. Wat niet de moeilijke vragen uit de weg gaat. Wat ook niet overal een antwoord op heeft. En waar studenten allemaal met een persoonlijk verlangen komen. Ook met een persoonlijke reis met Jezus. We staan allemaal op een ander punt als we binnenkomen. En we staan ook allemaal op een ander punt als we het traject afronden.
0: Ook allemaal verschillende theologische opvattingen hierover?
2: Ja, er komen mensen binnen met een zeer voorzichtige houding ten aanzien van het werk van de Heilige Geest. En er zijn ook mensen die eigenlijk op het moment dat ze starten denken dat alles mogelijk is in deze tijd. Dat de Heilige Geest alles doet als we maar geloven, als we de juiste woorden gebruiken. En je ziet dat iedereen daarin ontwikkelt. Dat je de een komt met heel veel passie en vooral heel veel praktische ervaring binnen. En gaat meer de theorie en de theologie induiken. En ja, maakt op grond daarvan bewegingen. En een ander die komt vooral met een heel groot pakket bijbelteksten. Leert om aan de slag te gaan. En te kijken van wat betekent dit in de praktijk.
3: Ja, wat is jouw belangrijkste inzicht geweest? Een lastige vraag.
2: Ja. Nou, voor mij is een heel belangrijke les die ik nog steeds praktiseer, dat ik in de spagaat mag staan. Dat, wat ik net al noemde over genezing. Ik mag me ernaar uitstrekken. En tegelijkertijd moet ik niet definitief ontmoedigd raken. Mag wel eventjes, maar niet definitief als genezing uitblijft. En ik mag verlangen naar woorden van God. Geloven dat de geest spreekt. En tegelijkertijd mag ik volledig ook op de Bijbel vertrouwen die er al is. Ik hoef daar niet tussen te kiezen. En ik denk dat we in deze tijd al snel mensen uitdagen om te kiezen. Van vertrouw volledig op wat de geest je nu persoonlijk vertelt. En laat de Bijbel maar rusten. Of nee, aan alleen de Bijbel en de Heilige Geest. Ja, daar branden we ons niet aan. En ik durf wat meer in de spagaat te gaan staan. En dat is soms ongemakkelijk. En soms ook, weet je het zelf ook niet kloppend te maken. Mm-hmm. Maar dat weerhoudt me er niet van om die spagaat eigenlijk op te zoeken.
3: Mooi, woord en geest. Ja. Ja, ze horen bij elkaar. Tegelijkertijd kan het inderdaad voor een behoorlijke spagaat zorgen. Ik hoor jou zeggen, het is een hbo-studie. Dus het is echt een studie, niet per se een cursus.
2: Het is, daar denken we zelf ook wel eens over na. Van wat is nou het woord wat past? Nou, studietraject is een beetje een uniek woord.
3: Ja.
2: Het is een traject van 2 jaar. En elk jaar bestaat uit 5 fysieke college-dagen, zaterdagen. Waarbij je als studenten bij elkaar komt en les krijgt van een theologisch geschoolde docent. En daarnaast heb je heel veel zelfstudie. Is er veel literatuur die je doorleest. En voor sommige vakken een praktijkopdracht die je uitvoert. Dus je bent heel veel zelf aan de slag. En dat is in totaal ongeveer een belasting van 6 uur per week. En je kunt ook voor een beknopte versie kiezen. En die is 3 uur per week. En je bent dan wel allemaal met dezelfde studenten trek je op. Alleen de een verdiept zich wat meer en de ander houdt het wat beknopter.
3: Ja, en zo kun je misschien ook leren van je medestudenten.
2: Ja, zeker, zeker. En dat is, dat is voor mij ook heel waardevol. Dat doordat je als studenten allemaal van een andere kant komt en allemaal met andere persoonlijke ervaringen en ook ervaringen in je kerk te maken hebt gehad, dat je heel veel van elkaar kunt leren.
3: Mm, ja. Nou begint er in september, begreep ik, weer een nieuw jaar, een nieuwe lichting. Zijn er nog nieuwe studenten bij welkom?
2: Ja, die zijn zeker welkom. En het is altijd het moment deze tijd dat de eerste aanmeldingen binnenkomen. En dat we ook vol verwachting weer uitkijken naar de groep die volgend jaar gaat starten. En als ik van de gelegenheid gebruik mag maken, op 4 juni is er ook nog een informatiebijeenkomst online. Dus dan kunnen mensen ook meer informatie krijgen. En dan start in september inderdaad weer een nieuwe groep van maximaal 20, 22 mensen. Dus het is een prettige groep om in te studeren.
3: Ja, ja, en op jullie website kun je ook echt nogal een heel aantal dingen vinden. Jouw verhaal, maar ook hoe zit de studie in elkaar. Daarvoor ga je naar evangelisch-college.nl. En 4 juni dus, een online, eigenlijk open dag.
2: Ja, een online in de avond, een online informatiebijeenkomst.
3: Nou, kun je lekker vanuit je eigen omgeving om je heen kijken. Nou, dat is ook wel eens prettig, lijkt mij. Ik noem nog één keer de website evangelisch-college.nl. Irene Sies is coördinator van de studie Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Bedankt voor je komst.
2: Graag gedaan.

Marcel en Lydia Timmer met De Heer is mijn herder. Mijn volgende gast is toen hij 17 was verliefd geworden op de gehandicaptenzorg. Kan dat? Jazeker. En de liefde is nog niet over. Dat zul je zo meteen horen. Na Bethel Music. En dit is Chris Tomlin.

0: Blijft indrukwekkend, hè? No Longer Slaves, je hoorde Bethel Music. Hij was 17 en werd verliefd. Op een meisje, maar ook op de gehandicaptenzorg. Rico Westerink. Hij is inmiddels teamleider bij een zorglocatie van Sprank. Zij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Rico, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe word je verliefd op de gehandicaptenzorg?
1: Dat is een leuk verhaal. Ik was 17 en ik had een vriendinnetje en zij had een gehandicapte broer. En toen mocht ik mee om haar broer te leren kennen. En ik kwam daar binnen met haar broers en zussen en deze jongen die pakte gelijk mijn hand vast. En toen gingen we wandelen en hij liet mijn hand niet meer los. En dat was de eerste keer dat ik op een zorgterrein kwam. En dat was zo'n bijzonder moment dat ik dacht, hier moet ik wat mee doen.
0: Wauw, echt liefde op het eerste gezicht dus.
1: Ja. En ook... dat het dan zo bijzonder is, hij wou mijn hand vasthouden. Zijn broers en zussen waren er ook. En hij moest mijn hand vasthouden. Dus dat voelde ook als, nou, als heel bijzonder.
0: Ja, wat deed dat met jou?
1: Ik was verbaasd, was de eerste keer op zo'n terrein. Zo'n grote man die ineens je hand vastpakt. Dat een beetje onder de indruk was ik ook. Mm. En ook een beetje ontroerd van... je broers en zussen zijn hier. En waarom wil je dit nou? En hij was zo blij en hij huppelde... En toen was het goed.
0: Ja, heel mooi. Nou hoor je wel vaker dat mensen het prachtig vinden om iets te doen voor en met mensen met een beperking. Die een beetje ook zo'n ervaring hebben als wat jij hebt. Maar dat dan de praktijk toch ook wel zwaar blijkt te zijn. Had jij dat niet?
1: Zeker. Het is zoeken. En het werk is ingewikkeld, maar ook heel mooi. En het zijn vooral de... voor mij is het mooie altijd groter geweest dan de werkdruk en alle andere dingen die ook bij de gehandicaptenzorg horen.
0: Mm. En de liefde, is die alleen maar groter geworden door de jaren heen?
1: Ja, en verdiept, zeg maar. In het begin, hoe meer je erbij bent, hoe meer je ziet van hoe mooi de bewoners zijn. En hoe meer momenten er zijn, om op terug te vallen.
0: Ja, ja. We worden een heel klein babystemmetje. Je hebt jouw zoontje meegenomen van 11 maanden. We gaan even kijken hoe lang dat goed blijft gaan. Het is wel heel erg lief. Mijn jongste gast ooit hier volgens mij. Bijna bij de microfoon zelfs. Hoe lang werk je nu in de gehandicaptenzorg?
1: Ik werk nu 10 jaar in de gehandicaptenzorg. En ik ben begonnen als leerlingbegeleider, toen als begeleider, coördinerend begeleider en nu als teamleider.
0: Kijk, er zijn heel wat stappen gemaakt. Ja. Je bent een man en dat is best bijzonder volgens mij in deze sector, toch?
1: Ja, er zijn er niet zoveel. Dat is toch een beetje jammer. Dus ik hoop dat het interview bijdraagt dat er een paar nieuwe mannen ook opstaan.
0: Ja, want kunnen jullie meer mannen gebruiken?
1: Zeker. En ik denk ook dat dat soms jammer is dat er niet zoveel mannen werken. Het is altijd leuk om met meer mannen om me heen te werken. En ook voor de bewoners is het een hele mooie... extra toevoeging, zeg maar. Mannen zijn toch wat meer geneigd tot voetballen en stoeien. En dat is ook iets wat we heel goed kunnen gebruiken.
0: Ja, want ik denk dat veel mensen het beeld hebben bij de gehandicaptenzorg. Als jij net ook zegt, je begint als begeleider. Oh, dat is heel, ja, dat is echt zorg, zorgen. Ja. En dat schrijven we dan eerder toe aan vrouwen. Ja. En ook dat schrikte jou dus niet af. Jouw liefde zat zo diep dat je dacht, ja, maar ook dat wil ik doen.
1: Ja. En tegelijkertijd, eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het wel een drempel was. Het is wel een stap om aan iemands lijf te zitten. Maar het is... ook zo, het is zoveel meer dan gewoon verzorgen. Je mag heel dichtbij iemand komen. Je mag iemand helpen met waar ze last van hebben en dat voor ze oplossen. Hmm. En dat is het mooie eraan.
0: Denk je daar ook aan als je iemand staat, nou ja, ik noem maar wat, verschonen?
1: Eerst denk ik altijd, ach nee. Maar als je bezig bent en in het contact, dan is het iets heel moois om te doen.
0: Hmm. Zijn er mensen die jou in het bijzonder hebben geraakt als je teruggaat in de tijd? Of misschien nog van recent?
1: Zeker. En er zijn er heel veel verhalen van de cliënten die we geraakt hebben. Een heel bijzonder meisje, vond ik, een bewoner die ging mee werken. En 3 maanden lang moest ze niks van mij weten. Echt helemaal niks. En ik kreeg het niet voor elkaar. En ik heb 's avonds lag ik in bed en dacht, wat kan ik nou anders doen? En na 3 maanden kwam ik binnen en ik aaide haar over haar arm. En toen zei ik, hey, ik ben er weer. En toen maakte ze een vrolijk geluidje. En vanaf toen was het goed. Mm. En dan blijven de momenten dat je het vertrouwen krijgt van de bewoner, dat is zo ontzettend bijzonder.
0: Ja, en waarom moest ze dan eerst niks van je hebben? Weet je dat?
1: Het blijft gokken. Ik heb het aan mijn zware stem gewijd. Ik heb het aan dat ik te snel wou, dat ik te langzaam ging. Mm. Maar wat bij haar zo bijzonder was, is ze deed dit bij nieuwe mensen. En op een gegeven moment, als het goed was, dan was het ook echt goed.
0: Ah, ja.
1: En dan mocht alles. En dat was heel bijzonder.
0: Ja. Wat een geduld heb je dan ook nodig? Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad aan jezelf gaat twijfelen van wat kan ik nog anders doen inderdaad? Ja.
1: Soms wel. Maar als het dan, dat maakt juist ook de beloning als het lukt nog weer een stukje groter.
0: Mooi. Mooi om te zien met hoeveel passie en liefde je hierover praat. Ik zie jou ook bijna zo weer terug in die kamer. Volgens mij ben jij ook, helemaal terug.
1: Ja.
0: Leren de cliënten jou ook nog iets?
1: Zeker. Ik vind douchen altijd een heel goed voorbeeld.
0: Oh, die hadden we niet verwacht.
1: Als een bewoner doucht, dan genieten ze zo van die warme stralen. Van dat zijn ze helemaal in dat moment. En heel vaak als ik douche, dan moet ik 's ochtends snel door naar wat ik nog moet doen. En cliënten die vertragen, die kunnen genieten van het echte moment. Van als daar patat op tafel staat en ze eten, dan genieten ze er zo van.
0: Mm.
1: En dat leert mij steeds om ook stil te staan bij juist al het kleine wat mooi is. En echt in dat moment te zijn. En niet na te denken over alle andere dingen die ook nog moeten.
0: Ja, ik krijg spontaan zin in patat.
1: Ja.
0: Je werkt bij Sprank, dat is een christelijke organisatie. Waarom dat verschil maakt, hoor ik graag zo meteen. Ja, en ook hoe mooi het ook is, die gehandicaptenzorg. De zorgsector staat onder druk. Nou, hoe ga je daarmee om als inmiddels teamleider? Blijf luisteren en je hoort het. Eerst naar muziek van de Opwekking Band. En schrok je ervan toen ik zei, over 2 weken is het alweer zover, de Pinksterconferentie. Ik ken een manier waarop je er heel goed in kan komen. Naast al het inpakwerk wat je misschien hebt te doen voor het kamperen. Grootnieuwsradio.nl/stem. Voor de voorpret voor de Opwekking Top 100.

0: Halleluja, amen. Moet hij terugkomen in de Opwekking Top 100? Stem hem dan erin, hè. Grootnieuwsradio.nl/stem. Rico Westerink is teamleider bij Sprank, een christelijke zorgorganisatie met meer dan 40 locaties, waar zorg en ondersteuning is voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hoorde net hoe hij op zijn 17e kennis maakte met de gehandicaptenzorg en verliefd werd. Hij ging een opleiding doen, ging op de groep werken, maar is inmiddels teamleider. Ja, Rico, waar mag jij leiding geven? Waar zit je werk?
1: In Zwolle, aan de Rijsgeweg.
0: Ah, kijk. En is dat een beetje dicht bij het mooie centrum van Zwolle? Hoe ziet het eruit bij jullie?
1: Vlakbij het station. En we hebben het hoofdkantoor van Sprank zit aan de andere kant van de kruising bij ons.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd heel handig als ik iemand moet hebben. Ik kan er gewoon heen rijden. Andere locaties die moeten het van de telefoon hebben.
0: Ja.
1: Ik loop gewoon kantoortjes binnen.
0: Nou, wat goed. Een mooie stad ook.
1: Ja.
0: Ik zat wel te denken, voor iemand met zoveel liefde voor de cliënten, is het dan niet lastig om minder op de groep te zijn?
1: Bij Sprank werken we met een meewerkend teamleider. Dus ik sta ook nog steeds diensten op de groep. En dat is heel erg fijn, want daarmee... Ik zit ook heel veel achter Excel-bestandjes en geld van zorggelden en allemaal dat soort dingen. En het is heel fijn om er een gezicht bij te hebben. En om te weten over wie het gaat. En om te weten wat het betekent, de keuzes die achter een laptop gemaakt worden.
0: Nou, die keuzes ben ik benieuwd naar zometeen. Maar waarom wilde je dit?
1: Wat voor mij waarom ik de stap gemaakt is, de gehandicaptenzorg staat onder druk. We hebben steeds minder geld. We hebben, en er gaan keuzes gemaakt moeten worden. En ik wil heel graag onderdeel zijn van de oplossing. En meehelpen aan de goede keuzes maken. Waarin onze bewoners nog steeds dezelfde kwaliteit van zorg mogen ontvangen.
0: Ja, wat zijn de uitdagingen dan op dit moment?
1: Op dit moment, we hebben personeelskrapte, zeg maar. Zijn heel jammer dat er heel weinig mensen voor de gehandicaptenzorg kiezen. Dat mag echt meer. Je merkt dat gelden teruglopen. Dus dat er ook de invulling van het werk wat anders wordt. We hebben vrijwilligers nodig. En we zijn ook bezig met zorgtechnologie om dat ook allemaal op te vangen. En dat moet de komende jaren moet dat echt goed vorm gaan krijgen om de kwaliteit hoog te houden.
0: Ja, en bij zorgtechnologie, dan denk ik meteen aan robots die het werk over kunnen nemen. Maar
1: dat
0: is misschien veel
1: zijn.
0: Meer.
1: Dat gaat over meldingssystemen, over op een goede manier toezicht houden. Ik kan me voorstellen dat dit niet... Dit is een heel interessant onderwerp voor mensen die er goed in zitten.
0: Ja.
1: Maar dat, ik hoop heel erg dat wat het op gaat leveren is dat begeleiders bezig mogen blijven met het werk wat belangrijk is.
0: Ja.
1: Dat het bijdraagt aan dat de bewoners nog steeds diegene naast zich op een stoel hebben zitten.
0: En ben je daar hoopvol over dat dat kan blijven bestaan?
1: Ik ben er zeker hoopvol over. Het gaat wel anders worden. Dus we zullen wel. Het zal af en toe een beetje schuren. Als we, want verandering, dat zorgt er soms voor dat het even ingewikkeld is. Maar ik denk dat het kan. En ik geloof erin, en misschien tegen beter weten, dat we de komende jaren nog steeds hele mooie gehandicaptenzorg kunnen gaan leveren.
0: Ja, dat is ook wel mooi, want jij hebt dus een enorm hart voor cliënten. En je zegt ook, als ik die bestandjes voor me zie, dan weet ik over wie dat gaat. Dat zijn geen cijfers, dat zijn mensen. Tegelijkertijd voel je die druk en die uitdaging. Maar in plaats van daarvan weg te lopen, heb je zoiets van, nou, laat mij dan maar daar verantwoordelijk voor zijn.
1: Ja. De bewoners die bij ons wonen, die hebben zelf geen stem. Zij kunnen het niet vertellen. Dus, zij kunnen niet aan tafel, zij kunnen niet op de radio. Dus iemand moet dat voor ze doen. En dat vind ik een hele mooie missie om me daar hard voor te maken.
0: Mm. Sprank is een christelijke organisatie. En ja, als ik jouw motivatie zo hoor, denk ik, dan is dat diep christelijk. Maar merk je dat in je werk?
1: Zeker. Je merkt het, zeg maar, op bewonerniveau merk je het. Het Bijbel lezen, de liederen die ze zingen, daar merk je het in. Maar je merkt het ook op die laag daarboven. Teamvergaderingen beginnen we met gebed. De eerste teamvergadering die ik bij Sprank mocht leiden, toen dacht ik, nou kom op, we gaan beginnen. En ik begon gewoon. En nadat kwam een collega naar me toe, zei ze, Rico, en ik was een beetje onzeker, want ik dacht, van, heb ik het nou niet goed gedaan?
0: Mm.
1: Dus je bent één ding vergeten. Toen zei ik, vergeten? We beginnen altijd met gebed. En ik vond het een hele mooie manier van thuiskomen. Ik dacht, oh ja, het hoort er echt bij.
0: Mm. Doe je dan ook je werk anders?
1: Het zit hem vooral ik denk niet dat we het per se heel anders doen dan andere zorginstellingen. Maar ik denk dat het begin, dat het ergens anders begint. Op het moment dat wij een moeilijk HR-stuk hebben, of dat we het over bewoners hebben. Dan vragen we ons ook op het hoofdkantoor de vraag: is het rechtvaardig wat we doen? Is het juist wat we doen? En dan rechtvaardig vanuit onze Bijbelse normen en waarden, dan weten we waar we het over hebben. En ik vind dat heel erg bijzonder. Dat het klinkt door in beleidsstukken. Het klinkt door in de keuzes die we maken. En dat is heel erg tof om te merken. Dat het echt handen en voeten heeft en niet alleen een mooi lied.
0: Nee. Het kan natuurlijk zijn dat je mensen zo enthousiast hebt gemaakt na dit gesprek, dat ze benieuwd zijn of je nog werk voor ze hebt. Misschien wel bij jou in Zwolle. Heb je dat?
1: Bij mij in Zwolle is een plek. En op onze site, op Stichting Sprank, staat er ook een hele hoop mooie vacatures open. Dus op het moment dat je ergens anders woont, dan hebben we vast wel een locatie in de buurt.
0: Ja, en het is dus hard nodig, zeg je. Er is personeelstekort.
1: Zeker. En alle handen die we kunnen krijgen, dat is fijn. Maar niet alleen personeel, ook vrijwilligers. Ook juist de mensen die denken van, nou, ik heb wel een paar uurtjes over in de week. Ook die willen we, daar willen we heel graag mee in contact komen.
0: Want wat kun je dan doen?
1: Dat is een heel breed iets. We hebben mensen die het leuk vinden om een spelletje te doen met bewoners. Mensen die het mooi vinden om te wandelen. Maar ook de handige mannen die thuis zitten. Die juist misschien niet heel dicht op de gehandicapte zorg willen staan. Maar bijvoorbeeld wel heel goed een tuin kunnen onderhouden. En die onze organisatie een warm hart toedragen. Die zijn ook hartstikke welkom.
0: Oké, want ga je dan met hun kijken van, hey, wat past bij jou?
1: Ja, met iedereen die denkt van, nou, wij willen helpen. Daar gaan we graag mee in gesprek. En dan gaan we kijken, waar liggen je talenten? En hoe kunnen we dat samen tot iets heel moois maken?
0: Wauw, nou, als dat geen tof vrijwilligerswerk is, dan weet ik het ook niet meer. En mensen zijn dus welkom bij jullie. Je zei het al, op stichtingsprank.nl vind je meer info, staande vacatures, maar kun je je ook melden als vrijwilliger. Nou, meer dan 40 locaties in het land, wie weet zit er een bij jou in de buurt. Rico Westerink, teamleider bij Sprank, dank je wel voor je komst.
1: Heel bedankt.
0: Zometeen We The Kingdom en dit is Lauren Daigle. Oh,

0: gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: We the Kingdom met Holy Water. En dat betekent dat het einde is van Brandstof op deze zaterdag. Maar ook dat ik heel even afscheid van je neem. Want ja, zoals ik maandag al zei tegen Lucas, het is tijd voor mij om te gaan trouwen. Ik kan het bijna niet geloven als ik het hardop zeg. Dat gaat later deze maand gebeuren, dus ben ik niet bij opwekking. Maar ik wens jou een fantastische 3 weken toe met Lucas. Dit is nog veilig in mijn armen.
1: Mag

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting De Haven, Stichting Sprank en het Evangelisch College.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlander.

0: Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Everdingen, heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en Knoopend Lunette, doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg, van Geleen naar Aken, heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
17: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
16: Werken? In deze drukte?
17: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
16: Stap je ook in?
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
3: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
13: Dit is het Worship Weekend.
9: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan behoorlijk wat files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een ongeluk. En dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Tussen Naarden en Muiden heb je daardoor een kwartier oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Ook de A12 is dicht. Daardoor staat er file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging door omrijders. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Veel mensen nemen de A27 in plaats van de A2. Daardoor tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten vertraging. Tot slot de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
16: Pa, pa, da, pa, pa. Greets.
7: Voordelen.

0: veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greet.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
5: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
8: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
11: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
12: Grootnieuws.
13: Dit is het Worship Weekend.
10: Het christelijke radiostation.
12: Grootnieuws.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
4: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
3: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
4: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
7: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
8: Laat het hier zijn.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Een Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het is behoorlijk druk. Ruim 100 kilometer file staat er op de weg. Met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier verdraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en

0: En knooppunt Lunette een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook 10 minuten vertraging door grenscontrole.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Moet je kijken daar, leuke gast.
7: I know.
6: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
7: Is ook echt jouw type.
6: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrijkt.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Hoi van Ethos!
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
14: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
15: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
16: Grootnieuws.
15: Dit is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival in Wenen begint volgende week dinsdag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het is

0: Druk op de weg, er staat bij elkaar 150 kilometer file. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals de file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Daardoor ook file op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 20 minuten verdraging. Verder file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Houd er rekening met bijna een uur extra reistijd door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
2: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
3: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.
1: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Je hebt vaak niet in de gaten... dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
13: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
14: Grootnieuws.
15: Dit is het Worship Weekend.
12: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap

0: als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Dit is het Worship Weekend.
3: Het christelijke radiostation.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in. Is het overal?

0: actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen die piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staan vandaag veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ook een kwartier vertraging. Op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt van Europoort naar Rotterdam. Daardoor file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Sta je 50 minuten vast. Op de A15 de andere kant op van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht. 20 minuten vertraging. En door een ongeluk lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 35 minuten.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Deze vrijdag. De Blijde Klanken Psalmendag.
15: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
14: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen.

0: Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
9: Grootnieuws.
10: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Je zit vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op

0: Koop weet wat te doen.
1: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl. Je verdient het.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij.
0: En de boeren gelukkig ook.

0: Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
7: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
8: Grootnieuws.
9: Dit is het Worship Weekend.
10: Het christelijke radiostation.

0: laten. Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Geef mijzelf aan u. Geef mijzelf aan u.
2: Grootnieuwsradio.

0: bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten

0: Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen het heerlijk loflied.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
7: Elke avond vanaf 7 uur.
8: De mooiste kerk- en koormuziek.
7: Het christelijke radiostation.

0: Johannes de Heerlie 231, het huis bij de Heer. We hoorden het Elburgs mannenkoor OBK.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 825. Vanavond de gast Jan-Peter Theeuw. Hij is een nieuwe directieklus begonnen. Daar wil ik hem graag even over spreken. En met Ria van der Noord spreek ik over de vrouwenzang uit Katwijk. Verder natuurlijk aandacht voor ons Blijde Klankenkoor van de Week, het Delta Mannenensemble. En we maken het nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week bekend. We gaan het mogelijk ook nog eventjes hebben over de Psalmendag, want die staat er weer aan te komen. Vrijdag aanstaande 15 mei alle 150 psalmen van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En deze zit erbij. De Blijde Klanken psalm 146. Wij horen Fox Jubilans.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Zoals ik ben. Ons blijde klank, een koor van de week, het Delta Mannen Ensemble, onder leiding van Dinant Struik. We hebben ze veel gehoord afgelopen week op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En daar zijn we jullie enorm dankbaar voor. Dank voor mooie muziek en zegen op jullie missie gewenst. Een aantal weken geleden had ik contact met organist en dirigent Jan-Peter Theo. En opeens kwam ter sprake dat het alweer even geleden was dat je hier was. Vandaag hebben we daar weer even een moment voor geprikt. Jan-Peter, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: En een van de dingen die dan direct toch even op tafel moet liggen is dat jij de nieuwe dirigent bent van Focal Group Voice.
1: Klopt.
0: Ja. Ik moet zeggen dat ik daar een klein beetje over verrast was, omdat toch de indruk bestond dat zij misschien wel zouden gaan stoppen. Wat is er gebeurd?
1: Ja, wat is er gebeurd? Ik was eigenlijk zelf ook een klein beetje verrast. Want de afgelopen jaren heb ik steeds geroepen, ik heb één koor en dat is Free Choice. En één koor vind ik prima. Verder vult de tijd zich wel. Best wat koren afgehaald in de afgelopen jaren. Ja, en toen kwam in november 25 werd ik benaderd door een koorlid van Voice. En die zeiden, ja, ken je ons? Is eerlijk gezegd niet zo heel erg goed. Ik heb wel eens wat voorbij horen komen, maar nooit begeleid, nooit bij een concert geweest. Nou, zeiden ze, wij hebben afgelopen 10 jaar hebben we Martin Mans als dirigent gehad. En Martin heeft aangegeven ermee te gaan stoppen, of die is er al mee gestopt. En ja, zeiden ze, toen hebben we ook even overwogen, stoppen wij dan ook als Voice? Mm-hmm. Maar eigenlijk vinden we het zingen met elkaar nog veel te leuk en zouden we best nog wel even verder willen.
0: Ja.
1: En dan misschien ook wel eens willen zoeken naar wat ander repertoire, naar een wat andere uitdaging. Ja, zou jij die uitdaging met ons aan willen gaan? Ja, en dan gaan we natuurlijk allerlei afwegingen maken, praktisch. En past het in de agenda? Nou, dit treipt dit op projectbasis, dus dat was niet zo'n probleem.
0: Nee.
1: Ja, zeiden ze, we hebben als repetitiebasis hadden we altijd de Breeplein in Rotterdam. Maar ja, dat gaat nu ook niet meer. Ik zeg, zitten jullie aan Rotterdam vast? Nee, het mag ook de regio zijn. Ze, dan is het voor mij ook niet zo moeilijk meer. Dan kun je gewoon in mijn eigen kerk, in de kerk Slikkeveer. Nou, dat vond Voice best. Dus ja, toen zijn we zo'n tafel gegaan van wat kunnen we voor elkaar betekenen?
0: Ja,
1: en toen werd het Voice.
0: Toen werd het Voice. Nou ben jij, zeg ik van een beetje van een afstand, als mens in ieder geval heel anders dan Martin Mans. Dus mogelijk als dirigent ook. Is daarmee het karakter van Voice ook veranderd? Of is dat niet het geval?
1: Ja, dat voor het karakter verandert hoe dan ook. Dat zit niet alleen in dat ik anders ben. Kijk, tuurlijk breng je als dirigent je eigen dingen mee. Je hebt je eigen punten waar je op let. Je hebt je eigen manier van werken. Je eigen manier van arrangeren. Dat verandert ook een koorklank al. Je eigen muzici om je heen. Maar ik zei net al, Voice werkt min of meer op projectbasis. Dus ze hebben een soort vaste kern. En een kaartenbak die ze voor elk project aanschrijven.
0: Okay.
1: Maar je hebt niet altijd dezelfde mensen. Zeker nu met de wisseling van dirigent. Er zijn er een aantal koorleden geweest die aangegeven hebben van, nou, dan hebben we ook een mooie tijd gehad bij Voice en dan stoppen wij er nu ook mee. Tegelijk zijn er ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Dus de club waarmee we nu staan te zingen is niet meer het Voice van 5 jaar geleden. Ja, ook dat verandert al een klank en verandert een koor.
0: Ja.
1: Wat denk ik niet veranderd is, is het enthousiasme wat in de groep zit.
0: Ja, want op projectbasis, dat zijn vaak mensen die kunnen goed zingen, die houden ervan, willen thuis oefenen en willen knallen bij concerten.
1: Ja, en dat merk ik. En dat moet ik zeggen, dat vind ik heerlijk om te werken.
0: Ja.
1: Ik maak van tevoren oefenbestanden. De koorleden bereiden thuis de muziek goed voor. Ja, en als je dan een eerste repetitie ingaat met een koren van de helft, nou, zo goed als dat hele repertoire al uit hun hoofd kan zingen.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik fantastisch werken. Dan ben je met repetities niet zozeer bezig meer met nootjes studeren. Maar nou ja, zo'n eerste repetitie is natuurlijk een beetje aftasten van wat hebben we aan elkaar en wat kunnen we. Maar je bent al heel gauw bezig met, jongens, we gaan mooie muziek maken. En ja, dan hoor ik een enthousiasme terug bij de club. Dat vind ik heerlijk werken.
0: En wat is dan het project waar jullie nu mee aan de slag zijn of gaan?
1: Nou, we hebben afgelopen periode hebben 2 paasuitvoeringen gegeven. We richten ons nu met name op het najaar. We hebben in eind mei nog 1 uitvoering staan. En in het najaar hebben we een project rondom Hervormingsdag. En uiteraard wat kerstconcerten.
0: Ja. Oké, dus daar wordt nou weer naartoe gewerkt. En maak je dan nog gebruik van het repertoire dat Martin ook had gebruikt? Of zeg je nou nee, ik heb zo mijn eigen nieuwe dingen?
1: Ja, er wordt wel in dat archief gekeken. Maar het zal ook met name nieuwe muziek zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan dat gewoon maar eens even in de gaten houden, wat daar dan in het najaar en met kerst gaat gebeuren. Je zegt, mijn eerste koor, dat is natuurlijk Rejoice uit Ridderkerk. Ik zie dat jullie een groot concert op 6 juni gepland hebben. Wat is daar het verhaal van?
1: Ja, 6 juni zingen we met Rejoice in Zwijndrecht het Oratorium Noach van André van Vliet. Rejoice heeft al, zolang als ik dirigent ben, de gewoonte om eens in de anderhalf jaar een wat groter koorwerk te zingen, een oratorium. We hebben een aantal van Bredewoud gezongen. Mijn beide oratoria hebben ze de première van gezongen. Dus ongeveer een jaar geleden zijn we gaan kijken van wat is nu een mooi vervolg. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk leuk om een oratorium te zingen wat niet zo vaak wordt uitgevoerd. En zo kwamen we uit op Noach. Het is eigenlijk verbazend dat niet zo vaak wordt uitgevoerd. Want het is fantastische muziek, ja. Mooie teksten. Dus ja, daar zijn we al een aantal maanden met heel veel plezier op aan het repeteren. En 6 juni gaan we dat uitvoeren.
0: Ik haak even aan op het woord verrassend, dat het niet zo vaak wordt uitgevoerd. Je hebt zelf ook een paar oratoria geschreven. Heeft een oratorium gewoon niet even tijd nodig om te rijpen, te landen? Dat mensen ook gaan doorhebben van, hey, er zijn weer nieuwe werken. Is het niet gewoon hoe het werkt? Of heb je het idee dat het vaak sneller gaat?
1: Nee, heeft inderdaad even tijd nodig. Zie ik bij mijn oratoria ook. Kijk, kerstoratorium is 2 kersten lang heel veel gezongen. En toen werd het corona, dus toen konden er 2 jaar geen kerstconcerten gegeven worden. Ja. Dat zie ik nu wel weer komen. Het andere oratorium wordt ook door meerdere koren uitgevoerd. Maar ook dat heeft even
0: tijd
1: nodig.
0: Dat was over Hemelvaart, hè?
1: Ja, eigenlijk van Hemelvaart tot Wederkomst.
0: Oh, ja. Ja.
1: Praktisch moet de koren ook een afweging maken van, ja, we gaan zo'n oratorium zingen, maar dat betekent dat we vaak een half jaar lang ook niks anders kunnen doen, omdat ze daarmee aan het studeren zijn.
0: Oh ja.
1: En het uitvoeren van een oratorium kost geld. Want je hebt er een grotere bezetting voor nodig. Liefst ook wat meer koorleden. Ja, als je dan als koor 35 leden hebt, dan zeg je, ja, het is mooi om het uit te voeren. Hmm. Maar het liefst staan we met een club die 2 keer zo groot is. Want dan kan je er ook orgel en vleugel en trompetten en fluit en viool. Dus dan kan je gewoon de hele instrumentale bezetting erbij zetten.
0: Ja.
1: Zonder dat je koor een beetje op de achtergrond gaat verdwijnen.
0: Ja. En was het leuk om afgelopen half jaar aan Noach te werken?
1: Ja, ik heb me daar geen moment bij verveeld.
0: Ja, want het is ook een leuk stuk. Je kent het alleen van Vlaarden, maar het is een mooi werk.
1: Ja, ja, het zit mooi in elkaar. Qua opbouw is het goed. Aansprekende melodieën. Het is gewoon hele mooie muziek.
0: Ja. Oké, okay, voor iedereen die erbij wil zijn, 6 juni aanstaande in de Oude Kerk van Zwijndrecht. Kijk even op de website van Christelijk Koor Rejoice voor meer informatie. Hey, dan nog één ding. Je bent natuurlijk ook bij Take 5 betrokken. Die hebben afgelopen jaar weer een paar mooie online albums uitgegeven. Hoe is het bij Take 5?
1: Ja, dat is altijd leuk bij Take 5.
0: Ja? Ja.
1: Nee, we zijn nog steeds heel veel aan het... Of heel veel. Nee, heel veel is misschien is overdreven. We treden niet wekelijks op. Maar wel met regelmaat. En het leuke is dat met Take 5 door het hele land spelen. Van Zierikzee tot Den Helder. En alles wat daartussen zit.
0: Ja.
1: Veel verschillende locaties. Vorig jaar hebben we een Dolfinarium gespeeld. Dat is ook heel leuk om dat te doen. Ook komende jaar staan er gewoon weer diverse mooie optredens.
0: En zijn dat dan uit optredens van Take 5 zelf? Of zijn jullie daar ter ondersteuning van bijvoorbeeld een koor?
1: Meestal spelen we zelf ook wel met koren. Dat beginnen koren ook een beetje te ontdekken. Nee, het is toch wel heel leuk als je die 5 gasten erbij hebt. Die maken best leuke muziek met elkaar. En voor een koor werkt dat mooi ondersteunend. Maar geeft ook wel een verrassende sound. Maar het meeste concerten die we doen zijn solo-concerten.
0: Oké. Okay. Ook daar de uitnodiging, ga je zelf daar even over informeren. Instrumentale uitvoeringen van Take 5. Wij gaan luisteren naar een van de nieuwe liederen, of een lied van een van de nieuwere albums van Take 5. Dat is Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Nou, mooi om even bij te praten. Jan-Peter Theeuw, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.

Dank o God van alle leven, wordt het christelijk mannenkoor Emma Lord. En daarvoor het vijftal van Take 5 met Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Ik zei het al, vrijdag aanstaande is het weer zover. De vierde editie van de Psalmendag. Samen met collega's Lucas Kramer, Tim Hendricks en Juri van der Geest zullen wij van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds alle 150 psalmen met je delen. De lijst van uitvoerenden is inmiddels op de website te vinden. Dus ga daar zeker even een kijkje nemen. Dan zie je bijvoorbeeld dat Psalm 85 gezongen wordt die dag door het Delta Mannen Ensemble, ons huidig Blijde Klanken koor van de week. Zo dadelijk, over een aantal minuten, spreek ik over die psalm met Ria van den Noord. Nu eerst een uitvoering van het lied Het Land van Gouden Stromen. Het wordt gezongen door de Dutch Voices onder leiding van Loek van der Leden, en sopraan in dit lied is Lisette Emmink.

0: De muziekstandaard.
1: Vandaag gaan we het hebben over Psalm 85. Het is een uitvoering die gezongen werd op 3 oktober in de Nieuwe Kerk van Katwijk tijdens de Vrouwenzang. Ik ga daarover in gesprek met Ria van der Noord, dirigente van de Vrouwenzang. Ria, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
1: Ja, we hebben het over de editie Vrouwenzang 2025. Onderwerp was vrede.
2: Ja.
1: Waarop was dat idee gebaseerd?
2: Ja, omdat er zoveel onvrede is. Hè? Dus de oorlog in Oekraïne woedt nog steeds voort. En natuurlijk Gaza, wat heel erg. Daar waren we heel erg mee bezig. Ook in oktober juist natuurlijk.
1: Ja.
2: En op het moment dat de vrouwenzang er was, was die vrede nog niet getekend. Vrede tussen haakjes natuurlijk, want het is er ook nog niet helemaal. Maar dus het thema vrede was voor iedereen wel. En dan hebben we het even de vrede aan de buitenkant van onszelf. Maar daar is natuurlijk ook heel veel onvrede kan er zijn in je hart.
1: Ja.
2: En onvrede kun je hebben met andere mensen om je heen. Of in je dagelijkse werk, noem maar op.
1: Dus, merk je bij mensen die daar komen zingen bij zo'n vrouwenzang, dat ze ook met thema's bezig zijn? Of ja, ik bedoel, die komen natuurlijk gewoon in één keer, joh, we gaan 20 liedjes zingen. We hebben een topdag.
2: Dat, ja.
1: Maar jij bent er maanden van, hebt er maanden van gedachten over gehad.
2: Ja. Ja, ja, wij zijn met thema juist wel bezig. En daaromheen maak je natuurlijk de liederen. Dus er wordt eerst door het bestuur een thema gekozen. En daaromheen bedenk je de liederen. Maar de mensen die komen niet. Nee, die zijn eigenlijk vrij blanco. Die krijgen het programmaboekje en die gaan dan zitten bladeren op het moment dat ze binnen zijn. En dan gaan we zingen. En achteraf hoor ik dan wel van het jongen, ja, want mooi.
1: Ja.
2: Om dit thema te kiezen. En het wordt natuurlijk toegelicht door een predikant of een spreker. Dus dit, ja, dus het paste allemaal heel mooi in elkaar. Het was indrukwekkend, vond ik. Ja.
1: En dan zie ik hier het programma, of in ieder geval een gedeelte van de liederen is uiteindelijk op cd gekomen. Misschien ook wel allemaal, dat weet ik niet.
2: Allemaal, maar, ja. Allemaal. Zijn allemaal op cd gekomen.
1: Dan zitten daar meerdere psalmen tussen. Is, ja. is dat ook een quotum wat je wil halen? Van joh, in het programma willen we bij voorkeur zoveel psalmen hebben ook?
2: Nee, niet echt.
1: Misschien?
2: Nee, we kijken gewoon echt wel wat past.
1: Wat past.
2: Maar in deze, ik denk dat jij bedoelt op Psalm 85.
1: Nou, bijvoorbeeld. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, het thema wordt vrede. Nou ja, goed. Ik zou 20 liedjes over vrede kunnen doen. Maar
2: ja.
1: Misschien dat je juist in de voorbereiding denkt van, joh, ook met wat we willen met de vrouwenzang, vind ik wel mooi als er 4-5 psalmen in dat programma zitten. Dus we gaan eens even goed kijken van waar hebben die psalmen het allemaal over?
2: Ja, nou ja, sowieso willen we altijd wel psalmen erin doen. Psalmen in de berijming van de oude berijming, maar ook in de nieuwe berijming zingen we ook psalmen. Soms maken we zelfs een combinatie in een psalm, dat we oud en nieuw couplet nemen. Maar ja, inderdaad. Het,
1: ja.
2: Het is gewoon ook herkenbaar. Voor iedereen is een psalm vaak toch wel heel herkenbaar. En dat weet je niet van alle liederen die je kiest, of iedere lied die wat je kiest wel herkenbaar is.
1: Psalm 85 komen we dan uiteindelijk uit vandaag. Wat in de tekst zorgde ervoor dat je hem erbij wilde hebben?
2: Muziek of tekst en de begeleiding kan soms zo in één keer raken en op zijn plek vallen dat. Op dit moment bij Psalm 85 speelde Hugo. En het was, ja, ik weet niet. Er werd met name vers 2, er kwam het tussenspel en dan vers 2, maar vers 4 eigenlijk dan in de tekst. Die vrouwen gingen zingen en ik hoorde zingen: dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal ons land zijn volle garve bieden. Dat is zo troostrijk in een wereld waar onvrede is en heel veel oorlog en ellende, en ook misschien wel in je persoonlijk leven, dat die troost en die vertroosting daardoor klinkt van: maar God is er altijd, hij zal je het goede weer laten zien. Het kan nu ellendig zijn, maar het zal uiteindelijk toch weer goed komen. Er is er een die dat bestuurt, ook al kan het voor ons heel onduidelijk zijn en niet naar voren komen, maar dat je dat vertrouwen hebt dat God er is.
1: Ja.
2: En dat, als je dat met 1600 vrouwen aanheft. En ik stond er natuurlijk voor en het was overweldigend mooi gewoon. Ik weet het niet. Ik voel het nog als ik erover praat.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat voel je dan?
2: Ja, de kippenvel en het kwam echt binnen. En wat ik zeg, gewoon de goedheid van God die je dan voelt. En dat er geen plek is voor andere gedachten. Een innerlijke vrede. Ja, het komt goed. Dat.
1: Ja, en zie je dat vervolgens... Kijk, jij voelt dat dan? Zie je dat op dat moment ook al in het programma bij, bij hen gebeuren?
2: Nee, op het moment dat je programma maakt, weet je niet wat het
1: effect... Nee, maar ik bedoel dat ze dat zingen in het programma?
2: Ik hoop dat natuurlijk wel. En achteraf, dan krijg je natuurlijk heel veel reacties. En of dat nou specifiek op die psalm 85 is, weet ik niet. Maar... ik praat nu even voor mij persoonlijk hoe dat voelde. En natuurlijk, aan de klank en aan het enthousiasme waarmee die vrouwen zingen, voel je wel, er is zo'n innerlijke liefde om God groot te maken daar dan.
1: Ja.
2: Ja, en ik denk dat bij heel veel vrouwen zo is. Ja, dat geloof ik, dat voel ik dan wel.
1: Heb je, een beetje onerbiedige vraag, maar heb je dit gevoel bij alle liederen op zo'n avond? Of zijn dat er misschien twee of drie? Of
2: dat, hele,
1: maar één?
2: Dat hele diepe gevoel dat het jezelf zo raakt qua tekst, dat is niet bij alle liederen. Nee, zeker niet. Ik kan het ook niet van tevoren voorspellen of het me raakt. Hè? Mm. Dit popte nou gewoon in één keer zomaar bij me op.
1: Ja.
2: Een andere keer kan ik het zingen en dan kan het misschien aan me voorbij gaan. Ja. Dus
1: het belangrijkste voor nu is, het heeft jou wel geraakt en... Misschien raakt het ons vandaag ook.
2: We gaan het horen.
1: Ja. Ja. De versen 1 en 4 uit Psalm 85 te vinden op het vierde album van de Vrouwenzang uit Katwijk. Die van 2025. Gria van den Noord, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Zo'n 85, de versen 1 en 4 worden een opname uit de Vrouwenzang van Katwijk. Ik sprak erover met dirigente Ria van der Noord.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.
0: En we beginnen met een nieuwtje. Arie Kortleven neemt afscheid van Christelijk Mannenkoor Jeduten. Ruim 27 jaar was hij dirigent van het koor en daarvoor was hij de vaste organist. Na 44 jaar bij Jeduten draagt Arie Kortleven deze zomer het stokje over aan Minne Veldman. Een mooi moment ook om het koor extra in het zonnetje te zetten als Blijde Klanken Koor van de Week. Het eerste idee voor Jeduten ontstond in 1982 op een middelbare school in Amersfoort. In de lerarenkamer van het Lodestein College werd regelmatig over de liefde voor koorzang gesproken. Vier docenten sloegen de handen ineen en gaven de scholieren een brief mee voor hun vaders, met de uitnodiging voor een informatieavond. Op maandag 1 maart 1982 melden zich maar liefst 80 geïnteresseerde mannen en was het ontstaan van Jeduten een feit. Kees het Jonk werd dirigent en Arie Kortleven organist. Er werd hard gewerkt aan een eigen klank en vanuit heel Nederland ontstond interesse in het koor. In 1998 werd de rol van dirigent overgedragen aan Arie Kortleven. En vanaf het nieuwe zangseizoen is dat dus Minne Veldman. De vaste organist is Marcel van der Ketterij. De naam Jeduten verwijst naar een Bijbels personage. Jeduten was een leviet, een opperzanger, noem het een koorleider, en bovendien een ziener van koning David. In de afgelopen 44 jaar maakte het mannenkoor zo'n 20 LP's en CD's, soms in samenwerking met andere koren. Bovendien zijn er diverse online albums beschikbaar. En komende week hoor je een brede selectie van liederen van Jeduten, want zij zijn het nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. Wij gaan nu luisteren naar een uitvoering van Christus Onze Heer Verrees. Dat komt van een album dat zij maakte samen met Volksjubilans. Morgen in de uitzending een gesprek met Jorrit Woud. Met hem spreek ik over de Psalmendag, want hij heeft daar inbreng in. Hij heeft een aantal psalmen verder uitgediept. Daar horen we die dag meer over. Morgen ook aandacht voor een muzikale keuze van Jan Verhoef. Hij koos voor psalm 91 voor een toelichting. En uiteindelijk gaan we dan een instrumentale uitvoering van André van Vliet horen. Morgen dus. Vandaag nog muziek van mannenkoor Jeduten. Christus, onze Heer, verrees.

0: Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
14: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuursverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal,
8: let's go! Stap je ook in?
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
10: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. Het weer van Weer Online.

0: mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
5: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
4: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
10: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
11: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
4: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot 1 graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 108 en 109 uit de Basisbijbel. Een lied van David. Ik ben veilig bij u, God. Ik zal van harte dankliederen voor u zingen. Ik maak muziek op mijn harp en op mijn citer. Ik wil de zon wakker maken met mijn muziek. Ik zal u prijzen en voor u zingen. De landen en volken zullen het horen. Want zo hoog als de hemel is, zo groot is uw liefde. Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken. God, laat aan de hemel en aan de hele aarde zien hoe machtig u bent. Heer, antwoord ons en red ons door uw kracht. Bevrijd het volk waar u zoveel van houdt. God heeft in zijn heiligdom tot mij gesproken. Juichend spring ik op. Ik zal Sichem verdelen. Het Sukkotdal zal ik opmeten om het te verdelen. Gilead en Manasse zijn voor mij. Ephraim is mijn helm. Juda is mijn heerserstaf. Moab is mijn waskom en moet mij dienen. Op Edom zet ik mijn voeten neer. Filistea overwin ik. Wie zal onze aanvoerder zijn naar Edom? Wie zal ons helpen om die sterke burg te veroveren? U toch zeker, God? Eerst had u ons in de steek gelaten, maar nu zult u toch zeker ons leger willen aanvoeren? Help ons tegen onze vijanden, want aan hulp van mensen hebben we niets. Met God zullen we heldendaden doen, want hij zelf zal onze vijanden vernietigen. Psalm 109. Een lied van David voor de leider van het koor. God, ik prijs u, blijf niet langer zwijgen, Heer. Want slechte mensen beschuldigen mij, leugenaars strooien praatjes over mij rond. Omdat ze me haten, bedreigen ze mij. Toch had ik hen nooit kwaad gedaan, ze hadden geen enkele reden. Ik hield van hen en bad voor hen. Als dank komen ze nu tegen mij in opstand. In ruil voor het goede dat ik voor hen gedaan heb, doen ze mij nu kwaad. Ik gaf vriendschap, maar ze geven mij er haat voor terug. Laat een onrechtvaardig rechter over mijn vijand recht spreken. Laat iemand hem bij de rechter beschuldigen. Ik hoop dat hij door de rechter schuldig wordt verklaard en dat de rechter niet zal luisteren als hij smeekt om vrijspraak. God, zorg dat hij niet lang leeft. Geef zijn taak aan iemand anders. Maak zijn kinderen weeskinderen en zijn vrouw weduwe. Maak dat zijn kinderen moeten zwerven en bedelen, weggejaagd uit hun verwoeste huis. Zorg dat de man bij wie hij schulden heeft, alles grijpt wat hij bezit. Zorg dat andere mensen plunderen wat hij met hard werken heeft verdiend. Laat niemand vriendelijk voor hem zijn. Laat niemand na zijn dood medelijden met zijn kinderen hebben. Laat zijn kinderen worden gedood, zodat zijn familie al gauw niet meer bestaat en zijn naam wordt vergeten. Heer, vergeet ook niet de slechte daden van zijn voorouders. Vergeet niets van wat zijn ouders verkeerd tegen u hebben gedaan. Vergeef niets, maar vernietig zijn hele familie, zodat niemand later nog zal weten dat hij heeft geleefd. Want zelf had hij ook met niemand medelijden. Arme mensen zonder hoop vervolgde hij tot de dood. Andere mensen wenste hij kwaad toe. Laat hem nu zelf kwaad overkomen. Hij was voor niemand goed. Wees nu ook niet goed voor hem. Omhul hem met onheil. Alsof het zijn kleren zijn. Laat het bij hem binnendringen. Als water in zijn binnenste, als olie in zijn botten. Laat het kwaad altijd om hem heen hangen, alsof het de mantel om zijn schouders is, of de riem om zijn middel. Laat dit Gods straf zijn voor de mensen die mij beschuldigen, voor mijn vijanden die mij bedreigen. Maar Heer, kom alstublieft voor mij op, vanwege uw eigen eer. Red mij, omdat u goed en liefdevol bent, want ik ben er ellendig aan toe. Ik ben diep bedroefd, mijn leven is niets meer waard. Ik word vertrapt als een worm, ik ben zwak doordat ik al heel lang niet heb gegeten. Ik ben vel over been geworden, daarom lachen ze me uit. Als ze me zien, schudden ze spottend hun hoofd. Help me, mijn Heer God, red me omdat u goed bent. Dan zullen ze toegeven dat u het bent die mij gered heeft. Ze vervloeken me nu wel, maar u zal mij zegenen en goed voor me zijn. Ze vallen me nu al aan, maar u zal hen voor schut zetten en ik zal daar blij over zijn. Zorg ervoor dat mijn vijanden heel erg voor schut zullen komen te staan. Bedek hen met schande als met een deken. Ik zal de Heer luid prijzen. Ik zal hem danken en voor hem zingen in een grote groep. Want hij komt op voor de mensen in nood. Hij redt hen van de mensen die hen beschuldigen en veroordelen.
0: Lees leest met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Welk lied brengt jou dichter bij God?

0: ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Virus schip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig, het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
7: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.